is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Amerikaans president Donald Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft op zijn eigen sociale media platform. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op tafel om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Wat ze precies geantwoord hebben is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of de VS Iran nu opnieuw gaat aanvallen. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het hantavirus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het UZ Antwerpen. Daar moesten ze afgelopen nacht ook blijven om op de resultaten van hun onderzoeken te wachten. Journaliste Laurent Stappers.
2: Volksgezondheid benadrukt wel dat er een hele kleine kans is dat deze twee passagiers besmet zijn. Is dat niet het geval, dan mogen zij thuis hun quarantaineperiode uitmaken. Dat is die in totaal 6 weken. Stel ze testen positief, maar hebben geen symptomen, dan mogen zij ook naar huis. En natuurlijk, als zij positief testen en er komen symptomen bij, dan is het hier blijven en ook hier behandeld worden.
1: In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft zo tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen de twee tegen elkaar in Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaard aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. De dag begint nog vrij zonnig en meestal droog, maar na de middag neemt de bewolking toe en zijn er buien, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 68, Mike.

Simply Red and the Right Thing. Je weet, in dit programma gaan we uiteraard een kijkje nemen wat er zo allemaal te doen is in de omstreken. Maar muziek, dat draaien we uiteraard ook, zoals deze van 3 jaar geleden van Wim Leijs.

shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je

0: hits uit de jaren 80 draaiden we zo een van Eurythmics en Here Comes the Rain Again. De bloedprocessie in Brugge die trekt donderdag aanstaande opnieuw door de stad. Ze beginnen eraan om 14:30 aan de Dijver. Meer informatie vind je bij bloedprocessiebrugge.be.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

Tet for Dat met Tatum Gray. Het Food Truck Festival Smak of Smaak. Die keert terug naar Zeebrugge. En dit dan van donderdag aanstaande tot en met zondag aanstaande. Dan wordt de Seafront Site omgetoverd tot een echt openluchtfestival met een ruim aanbod aan food trucks en dergelijke meer. Het volledige programma vind je bij visitbrugges.be.

0: zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
4: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Dan gaan we nog eens naar Middelkerk, hè. Want vanaf vandaag tot en met 3 juli is er een Expo Kozabura. Dat is Middelkerk door de Japanse ogen gezien. Naar aanleiding van 150 jaar Middelkerk Bad brengen ze dan een verhaal van Kozaburo Takeshi. Dat is een Japanner die de begin van de 20e eeuw op vakantie kwam naar Middelkerk. Het gaat door in de bibliotheek van Middelkerk. De openingsuren, dat kan je allemaal gaan meemaken. En de toegang is er gratis.

Vrijdag en zaterdag aanstaande is het terug feest in Roeselare, want dan vindt Krottegem Festival plaats. Op de Onze Lieve Vrouwenmarkt in het hart van de Volkse wijk, Krottegem, geniet je 2 dagen lang van sfeer, muziek, gezelligheid voor jong en oud. De afspraak dus 15 en 16 mei in Roeselare.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Zowat een kwart van de langdurig zieken in ons land kreeg vorig jaar een uitkering zonder dat ze daar nog recht op hadden. Zo bleven ze langer thuis dan nodig was, bijvoorbeeld. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven van het RISIF die de standaard kon inkijken. De resultaten wakkeren het debat over de controles en de aanpak van langdurig zieken door de ziekenfondsen nog wat aan. Zij moeten het vanmiddag gaan uitleggen in het parlement. Dat er nu een recordaantal van bijna 580.000 langdurig zieken is, is geen toeval. Dat zegt een voormalig topambtenaar van het RISIF in HLN. Hij wijst vooral naar de ziekenfondsen, vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
2: Hij stelt heel duidelijk dat die adviserend artsen, die werken dus voor die ziekenfondsen, dat die nooit vrij hebben kunnen werken. Dat die altijd onder een soort politieke druk hebben gewerkt, omdat de ziekenfondsen verbonden zijn met politieke zuilen. Dat gebeurde soms zeer expliciet volgens hem. Directies die zich kwaad maakten op artsen als zij te veel leden niet ziek verklaarden.
1: De oud-topman pleit daarom voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hantavirus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het UZ Antwerpen. Daar moesten ze afgelopen nacht ook blijven om op de resultaten van hun onderzoeken te wachten. Journaliste Laurent Stappers.
3: Volksgezondheid benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee besmet zijn. Is dat niet het geval, dan mogen zij thuis hun quarantaineperiode uitmaken. Dat is die in totaal 6 weken. Stel ze testen positief, maar hebben geen symptomen, dan mogen zij ook naar huis. En natuurlijk als zij positief testen en er komen symptomen bij, dan is het hier blijven.
1: Amerikaans president Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft hij op zijn eigen sociale mediaplatform. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op tafel om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Wat ze precies geantwoord hebben, is niet bekend. In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft tot tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen die twee tegen elkaar in Brugge. En donderdag speelt Union ook nog de bekerfinale tegen Anderlecht. Je hoort erop Schoofs van Union.
4: Alles of niks. Misschien de belangrijkste week van het seizoen, denk ik. Dus er staat heel veel op spel. Alles om voor te spelen deze week. Dus vandaag hebben we een goede zaak gedaan en getoond dat we daar wel klaar voor zijn. Dan kunnen we de week met een goed gevoel beginnen.
1: Mechelen staat laatste, wel maar op 2 punten van de vierde, Anderlecht. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaar aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. En in Spanje is FC Barcelona opnieuw kampioen voor het tweede jaar op rij en de 29ste keer in totaal. Barcelona maakte het thuis af door de Clásico tegen achtervolger en rivaal Real Madrid te winnen met 2-0. Positief wel bij Real, Thibaut Courtois speelde voor het eerst weer mee nadat hij 2 maanden oud was door een blessure. De dag begint vrij zonnig en meestal droog. Na de middag neemt de bewolking toe en er zijn buien dan, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden. Woensdag en donderdag buien, mogelijk ook met onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot

It's a bad day, dat weet ik nog niet hoor. Ben hier nog maar een uurtje, maar we kunnen er altijd een good day van maken. Weet ook niet. Welkom, dit is Melinda FM.

Sit and Wait met Sydney Youngblood. Zaterdag aanstaande is het terug zover, de 54ste internationale driedaagse wandeltocht. En dit in Flanders Field March in Ypres. De zaal De Phoenix. Vanuit daar vertrek je dan naar een prachtige wandeling langs de historische plekken richting Zonnebeke. Verschillende afstanden, 30 kilometer starten kan tot 11 uur, 20 kilometer tot 14 uur. Deelnemen kan je al doen vanaf 2,50 euro. De start voor de andere evenementen is tussen 7 en 15 uur aan de Leopold 3-laan. Meer informatie via info@100kilometer.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Met Lynn Anderson gingen we naar de jaren 70 voor een Rose Garden. Zondag aanstaande organiseert men in de pannen het Kwispel Festival. En die dag staat de Leopold 1 Esplanade volledig in het teken van de trouwe viervoeters. Informatie daarover vind je dus bij visitatterpannen.be. En het festival is doorlopend van 11 tot 17 uur en de toegang is gratis.

Spargo en One Night Affair. Zondag aanstaande staat Oostende in het teken van de verbinding en inclusie tijdens de internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie. Het Regenbooghuis aan Zee opent die dag de deuren voor iedereen die wil samenkomen, praten, reflecteren of gewoon eens genieten van een warme en veilige sfeer. Zondag aanstaande tussen 14 en 19 uur ben je dan welkom in de Kerkstraat 11 in Oostende voor een open huis waar respect, diversiteit en jezelf kunnen zijn centraal staan.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Ben je van plan eigenlijk om je tuin eens onder handen te nemen? Droom je van een tuin met een aangenaam klimaat die bruist van het leven, maar weet je niet zo goed hoe daar te moeten aan beginnen? Wel, kan je dus nu nog laten adviseren door een tuincoach van het regionaal landschap Westhoek. Je kan nog tot eind mei een tuinbezoek aanvragen via rlwesthoek.be/tuincoach.

Dimi en Daniel met Mag ik dan bij jou? Het zit erop voor vandaag. Morgen om 6 uur maken wij met jullie een nieuwe afspraak. En vandaag laat ik eruit met Stone Mute. Tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Zowat een kwart van de langdurig zieken in ons land kreeg vorig jaar een uitkering zonder dat ze daar nog recht op hadden. Zo bleven ze langer thuis dan nodig was, bijvoorbeeld. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven van het RISIF die de standaard kon inkijken. De resultaten wakkeren het debat over de controles en de aanpak van langdurig zieken door de ziekenfondsen nog wat verder aan. Zij moeten het vanmiddag gaan uitleggen in het parlement. Dat er nu een recordaantal van bijna 580.000 langdurig zieken is, is geen toeval. Dat zegt een voormalige topambtenaar van het RISIF in HLN. Hij wijst vooral naar de ziekenfondsen, vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
2: Hij stelt heel duidelijk dat die adviserend artsen, die werken dus voor die ziekenfondsen, dat die nooit vrij hebben kunnen werken. Dat die altijd onder een soort politieke druk hebben gewerkt, omdat de ziekenfondsen verbonden zijn met politieke zuilen. Dat gebeurde soms zeer expliciet volgens hem. Directies die zich kwaad maakten op artsen als zij te veel leden niet ziek verklaarden.
1: De oud-topman pleit daarom voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. In al onze gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. Opnieuw uit protest tegen de overbevolking en de andere problemen die die veroorzaakt. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
3: Het aantal grondslapers dat blijft toenemen, surtout op dit moment in Brussel. Maar algemeen zitten we bijna aan 800 mensen die op de grond leven. Dat geeft problemen, samenleving tussen gedetineerden, maar ook hygiëne en agressie.
1: Overleg met justitieminister Verlinde leverde niets op. Opmerkelijk, de gevangenisdirecties steunen de staking. In Den Bosch in Nederland is afgelopen weekend een explosie geweest aan een voormalig politiekantoor. Er zijn plannen om daar binnenkort minderjarige vluchtelingen op te vangen, maar daar komt veel protest tegen. Zo blokkeerden betogers vorige week nog een snelweg. De politie onderzoekt de ontploffing. In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft tot tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen die twee tegen elkaar in Brugge. En donderdag speelt Union ook nog de bekerfinale tegen Anderlecht. Je hoort Rob Schoofs van Union.
4: Alles of niks. Misschien de belangrijkste week van het seizoen, denk ik. Dus er staat heel veel op spel. Alles om voor te spelen deze week. Dus vandaag hebben we een goede zaak gedaan en getoond dat we daar wel klaar voor zijn. Dan kunnen we de week met een goed gevoel beginnen.
1: Mechelen staat laatste, wel maar op 2 punten van de vierde, Anderlecht. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaard aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. En de Netflix-reeks Adolescence is de grote winnaar geworden op de BAFTA TV Awards. Het zijn de belangrijkste Britse televisieprijzen. Adolescence won 4 awards, onder meer voor beste minidrama-serie. Het won ook al de meeste awards ooit, want de makers hebben ook al 4 Golden Globes en 6 Emmys op de kast staan. De dag begint vrij zonnig en meestal droog. Na de middag neemt de bewolking toe en er zijn buien, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden. Woensdag en donderdag buien, mogelijk ook met onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

Destiny Charles en I'm a Survivor. Ik ben een overlever. Ja, het weekend is voorbij, maar er staat een nieuw verlengd weekend.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
5: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Nu zaterdag 16 mei is het weer zover. De 54ste internationale driedaagse wandeltocht in Flanders Fields in Ieper. Vanuit Zaal de Phoenix vertrek je voor een prachtige wandeling langs historische plekken richting Zonnebeke. Ontdek onderweg het kasteelpark, het Doelbos en de Nonnenbossen. Talrijke oorlogsmonumenten brengen je terug naar de tijd van de Grote Oorlog. Je kan kiezen uit diverse afstanden. 30 kilometer starten kan tot 11 uur en 20 kilometer tot 14 uur. Deelname kostte 2,5 euro en tot 4 euro. En het is voor alle leeftijden. De start is vanaf 7 uur.

0: Week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: De nieuwe plaat van Udo met Yamina. Het is een bijzonder persoonlijk nummer over een jeugdliefde die hij nooit vergat. Want toen hij 17 was, bleef één naam door zijn hoofd spoken. Yamina.

En dan gaan we even een blik werpen op het weerbericht. Ook begin deze week lijkt het weerbeeld te wisselvallig te blijven met vaak veel wolken en soms regen of buien. De maxima liggen tussen 18 en 20 graden.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Het Brusselse parket opent een onderzoek naar antisemitische gezangen door supporters van Club Brugge tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht. Clubvoorzitter Bart Verhagen die wordt vandaag verhoord als verdachte. Club Brugge heeft voorlopig nog niet gereageerd. In Schuiverskapelle bij Tielt is de Kapellekuswandelroute officieel geopend. De nieuwe lus van 10 kilometer loopt langs een tiental kapelletjes en wil de religieuze geschiedenis van het dorp meer bekendmaken en bezoekers uitnodigen tot rust en bezinning. In Menen zijn een tiental vogels gestorven door vervuiling in de oude leienarm. Sinds vorige week drijft er vet op het water, vermoedelijk afkomstig van een kippenverwerkend bedrijf. De smurrie tast het verenkleed van watervogels aan en 3 dieren die zijn daardoor overgebracht naar het opvangcentrum in Oostende. In Brugge zijn 3 mensen afgelopen weekend gewond geraakt bij een botsing tussen een taxi en een bestelwagen aan de Hoefijzerlaan ter hoogte van de Bloedput. Niemand is er ernstig aan toe en volgens de eerste vaststellingen zou de taxi door het rood zijn gereden. In Brugge wordt er volop gerepeteerd voor de Heilig Bloedprocessie. Met bijna 2000 deelnemers wordt het een recordeditie. En in de stadshallen worden alle taferelen nauwkeurig voorbereid. De processie die vindt in Brugge plaats op donderdag 14 mei vanaf 2:30. In Ieper is opnieuw vandalisme vastgesteld aan een 80 jaar oude paardenkastanje in de binnenstad. In de stam zitten verschillende kapsporen en mogelijk is er een schadelijk product rond de boom aangebracht. Het stadsbestuur van Ieper heeft een klacht ingediend tegen onbekenden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: In het noordwesten blijft het vandaag droog met opklaringen. De eerste regenzone die schuift echter geleidelijk naar Duitsland weg, waarna opnieuw opklaringen volgen. Later bereikt een nieuwe regenzone vanaf de Noordzee de kust en trekt deze van west naar oost door het land, met meestal lichte regen. De temperaturen die liggen tussen de 8 en 14 graden. De wind die waait matig aan de kust, vrij krachtig uit noord tot noordwest. Morgen dinsdag overheersen wolkenvelden in grote delen van het land en plaatselijk kan dan een buitje vallen, vooral in het noordoosten. Het blijft morgen ook fris met een maxima van 7 à 8 graden in de hogere gebieden en 13 à 14 graden in Vlaanderen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Nog tot 10 uur.

Aha, de groep uit Noorwegen die de hitlijsten bestormde in de jaren 80. Een van hun hits die je net hoorde was Touchy. Nog een uurtje hits en classics uit de muziekdoos. Christophe Rolle.

Estelle, samen met Keen West en American Boy. Zo'n 2 jaar terug hebben Meteor en Thijs van Este de handen in elkaar geslagen en dit nummer opgenomen, De Kempen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Cock Robin, een van die grote klassiekers in de tijd. En Just Around the Corner. Zometeen Jesse Ware. Na Cameron.

Queen, Another One Bites the Dust. En daarvoor nog Ik weet wat ik wil van Isabelle A. Ergens in onszelf hebben we een kracht die elke gedachte, elke droom en ieder verlangen kan waarmaken.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Hij komt uit Nederland, Anton, een beetje van mij. En dan even terug naar 1977. Ja, een nummer dat je niet zo goed kent waarschijnlijk. Ik heb het over niemand minder of Jeannette.

Ja, het nummer is toch een aantal jaartjes oud, geloof ik. 2009. Dus als ik goed reken, is dat 17 jaar geleden. Alexander Rybak en Fairy Tale. Zo, we gaan eruit wat betreft de muziekdoos. Nog veel luistergenot. Blijf bij Melinda FM. Het is gezellig, het is goed en je hebt hits en classics. Tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

niet zomaar liedjes die je aan de kant kan schuiven of over het hoofd mag zien. Nee, nee, dit zijn palen in de popgeschiedenis. Back to the 60s met Little Eva en The Locomotion. Maar dat zijn ook de liedjes, en geef toe, die geven je energie. Maandagmorgen, dit is Melinda FM en we zitten op de werkvloer. Goedemorgen.

we hadden dat er. Aan zo'n tempo zal de week wel heel snel voorbij zijn. En het is al een korte week, hè? Donderdag hemelvaartsdag. Vrijdag heeft u misschien vrijgevraagd. Kijk, voilà, er staat weer een verlengd weekend te wachten. En morgen staking in Vlaanderen. Dus er blijft alleen maar de maandag en de woensdag van over. De werkvloer. Wij gaan voluit.

Werkvloer bij Melinda FM met de verhalen over ondernemers en handelszaken uit West-Vlaanderen. We trekken zometeen naar Nieuwpoort voor een bijzonder verhaal dat al 35 jaar wordt verteld. Maar mag ik eerst even

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je

amazing momentje op maandag voormiddag. Willy Sommers bij Melinda FM. En het water is veel te diep. En de mensen die leven en werken op het water, die weten dat wel. En dat kan hun uiteraard geen angst meer inboezemen. Rederij SeaStar uit Nieuwpoort bijvoorbeeld, die bestaat al 35 jaar. En ze gaan dat dit jaar vieren met een nieuwe thema rondvaart over de visserij en over de IJslandvaarders. En ze gaan dat doen met gidsen in een historische klederdracht. Hoe chic is dat? De tocht die gaat het maritieme geschiedenisleven in Nieuwpoort belichten, zowel voor jong als voor oud. En naast de reguliere cruises blijft de rederij ook nog actief met de speciale zomer- en winteractiviteiten. En ze benaderen daar telkens bij de erfgoedwaarde, de beleving en de vernieuwing. Neem nu 23 mei, dat is het visserijweekend in Nieuwpoort. Dan kan je voor het eerst meevaren met die nieuwe thema rondvaart over de visserij en over de IJslandvaarders met die gidsen in historische klederdracht. 23 mei dus. Alle informatie daarover krijg je bij Rederij SeaStar. En die kan je terugvinden in de Robert Orlent promenade nummer 2 in Nieuwpoort. Of als je een mailtje stuurt, info@seastar.be. Alvast gefeliciteerd met het 35 jaar bestaan.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Duran Duran en Hungry Like a Wolf. Ja, een korte werkweek voor heel wat onder ons. Aanstaande donderdag, Hemelvaartsdag. En dan 4 dagen vakantie voor zij die dat heel goed gerekend hebben. Activiteiten in die 4 dagen staan op onze agendapagina. Ga maar eens kijken op www.melindafm.be. Activiteiten met of zonder kinderen. Quality time in West-Vlaanderen.

Reggie probeerde vorig jaar een hitje te scoren met Teddy B als zangeres. You Never Let Me Down klinkt het. Volgend weekend dan is er het Food Truck Festival in Zeebrugge. De hele Seafront-site wordt daar omgetoverd tot een echt openluchtfestival met ruim aanbod aan foodtrucks, heerlijke drankjes en hippe beats die er zullen klinken. Ja, heel wat kinderanimatie zal voorzien zijn. Kortom, heel veel sfeer en gezelligheid van 14 tot 17 mei. Het Food Truck Festival in Zeebrugge. Alles staat online. Ga maar eens kijken op www.visitbrugge.be. Het nieuws uit onze provincie komt er zo meteen aan om 11 uur. Maar eerst nog Carly Simon uit de 70s.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Brugge zijn drie mensen afgelopen weekend gewond geraakt bij een botsing tussen een taxi en een bestelwagen aan de Hoefijzerlaan ter hoogte van de Bloedput. Niemand is er ernstig aan toe en volgens de eerste vaststellingen zou de taxi door het rood zijn gereden. Aan het Boudewijnseapark in Brugge heeft dierenrechtenorganisatie Biteback geprotesteerd in het kader van de campagne Empty the Tanks. De organisatie dient opnieuw een klacht in tegen het park omdat het programma In het Water met Dolfijnen organiseert. Afgelopen zondag liepen 8500 deelnemers mee tijdens het Dwars door Brugge. Ze konden kiezen tussen 5 of 15 kilometer. Het loopevenement kende daarmee opnieuw een recordeditie. In Houthulst heeft Christophe van Brabander uit Roeselare het Belgisch kampioenschap ramenwassen gewonnen. Hij poetste drie ramen in 16,80 seconden. En dat is zo'n 8 seconden sneller dan de winnaar van de eerste editie vorig jaar. In Brugge wordt er volop gerepeteerd voor de Heilig Bloedprocessie. Met bijna 2000 deelnemers wordt het een recordeditie. En in de stadshallen worden alle taferelen nauwkeurig voorbereid. De processie die vindt in Brugge plaats op donderdag 14 mei vanaf 14:30. Aan de kust hebben zo'n 15.000 mensen deelgenomen aan de Belgian Coast Walk. Deelnemers die konden verschillende afstanden wandelen en genoten van stralend lenteweer. De organisatie die sprak van een topeditie.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: In het noordwesten blijft het vandaag droog met opklaringen. De eerste regenzone die schuift echter geleidelijk naar Duitsland weg, waarna opnieuw opklaringen volgen. Later bereikt een nieuwe regenzone vanaf de Noordzee de kust en trekt deze van west naar oost door het land, met meestal lichte regen. De temperaturen die liggen tussen de 8 en 14 graden. De wind die waait matig aan de kust, vrij krachtig uit noord tot noordwest. Morgen dinsdag overheersen wolkenvelden in grote delen van het land en plaatselijk kan dan een buitje vallen, vooral in het noordoosten. Het blijft morgen ook fris met een maxima van 7 à 8 graden in de hogere gebieden en 13 à 14 graden in Vlaanderen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
0: Immojo. Nog tot 12 uur, Dirk Smee.

na de grote hit Start Me Up. En dat was eigenlijk een heel nieuw verhaal voor de Rolling Stones op dat moment. Ja, ze zouden het iets commerciëler willen gaan aanpakken dan de liedjes die ze gemaakt hadden in de jaren 60 en 70. En uiteraard voor een aantal fans was dat niet het gepaste moment. Maar de Rolling Stones, ja, ze hebben ondertussen weer al een nieuw album uit. De jongens, die blijven maar doorgaan. Welkom in deel 2 op de werkvloer. Nog tot 12 uur, lunchradio bij Melinda FM. Verhalen over ondernemers en handelszaken. En uiteraard

Vrolijke maandagvoormiddag in West-Vlaanderen. Melinda FM met Roxette. Ja, ik ken een paar collega's die zo onder de lunchpauze naar het zwembad gaan om een aantal baantjes te trekken. Dus ik moet wel even waarschuwen, het Wielingenbad in Wenduinen is vanaf vandaag gesloten. En mannen, tot eind september, ja, ze gaan dat renoveren en ze gaan dat energiezuiniger maken. Die technische installaties, die luchtgroepen en verwarmingsketels, het moet allemaal vernieuwd worden. En ze gaan er dan nog een aantal warmtepompen bij zetten, wat zonnepanelen op het dak bijleggen. Een zonneboiler plaatsen, je kent dat, als het energiezuiniger moet gemaakt worden. De werkzaamheden die zorgen voor een duurzamer zwembad en een energiebesparing op lange termijn voor het gemeentebestuur. Het Wielingenbad in Wenduinen, vanaf vandaag gesloten dus tot

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Stand Back. En de stem van Stevie Nicks. En die naam die weer klinkt uiteraard ook in het hele muzikale gebeuren van Fleetwood Mac uit de jaren 70 en begin van de jaren 80. De classics op de werkvloer bij Melinda FM. We hadden daar straks al Little Eva met The Locomotion, The Rolling Stones. Het wordt zometeen 11:30. En nu nog deze van Melanie.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Vloer bij Melinda FM met aangename muziek uit de jaren 80. Zeg, en vanavond tussen 8 en 9 draaien we bij Melinda FM alleen maar muziek uit die tijd. Hè? Dus de 80's komen straks aan bod tussen 8 en 9. Salt en Peppa en dat liedje over het aap.

12 mei zal er in Vlaanderen weer hinder zijn bij het openbaar vervoer, bij onder meer de lijn. En ook een aantal vluchten op Zaventem zullen niet vertrekken. Er zullen minder bussen en trams rijden door de staking van het vakbondsfront. Dus gebruik morgen zeker de routeplanner op je app van de lijn voor de laatste updates. Straks gaan we het nog eens even kort hebben over de proteïneoorlog in de supermarkten. Ik wil

130 op de vluchtstrook. 130 mag in Nederland vanaf 7 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Zeg, had je alles gehoord van die proteïneoorlog in de supermarkten in Vlaanderen? Nee, ik eerlijk gezegd ook nog niet. Maar voor gezonde mensen is een hoge eiwitinname geen probleem. Je nieren kunnen dat prima aan, maar gezond eten blijft wel belangrijk en prioritair. En die proteïneoorlog in de supermarkten, die is er wel hoor. Aldi gaat zich nog meer mengen in die zogenaamde oorlog. Ze gaan een punt maken bij de lancering van de 20 nieuwe producten die de komende weken op de rekken zullen terechtkomen. En die producten die zijn ook verkrijgbaar in de andere supermarkten. Ja, en dat gaat uiteraard die proteïneoorlog nog meer in de aandacht zetten. Ook supermarktketen Aldi trouwens zal ook volgend jaar geen sigaretten meer verkopen. Nochtans, dat is vanaf volgend jaar weer toegelaten onder bepaalde voorwaarden. Maar Aldi draait zijn maatregel blijkbaar niet terug. Ze vinden dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen en ze willen de mensen aanzetten om gezonder te gaan eten. Wij hadden het verder deze morgen toch ook nog over rederij SeaStar uit Nieuwpoort. Die bestaan 35 jaar en ze gaan dat vieren tijdens het visserijweekend op 23 mei op een heel bijzondere manier. En jij kan daarbij zijn. Ga maar eens kijken op de website. En morgen zal er dus in Vlaanderen veel hinder zijn bij zowel de vervoersmaatschappij De Lijn als op de luchthavens. Ik wens je een fijne maandag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In het centrum van Antwerpen is een kindje van 6 in levensgevaar nadat het werd aangereden door een politievoertuig. Dat was onderweg naar een verkeerscontrole. Het kind werd tijdens een klasuitstap geraakt op het zebrapad en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De andere kinderen krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige licht gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden door hun leeftijd. Vooral jongeren tussen 18 en 24 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Onderzoeker Daan de Lespool.
2: Het is een probleem dat ook in verschillende domeinen zich afspeelt. Je kan denken bijvoorbeeld aan werk waar mensen niet aangenomen kunnen worden omdat ze te jong zijn. Het kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld de huurmarkt, waar jongeren vaak problemen ondervinden omdat ze verhuurders stereotypes hebben van er gaat te veel gefeest worden of jongeren gaan niet voldoende kapitaalkrachtig zijn voor deze woning.
1: Maar ook meer dan 4 op de 10 ouderen boven de 65 voelen discriminatie. Leeftijd is daarmee de belangrijkste oorzaak voor godsdienst of afkomst bijvoorbeeld. En op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. De Amerikaanse president Trump reist deze week naar China. Hij gaat onder meer in Peking praten met zijn Chinese collega Xi Jinping over de handelsoorlog, de situatie in het Midden-Oosten en de spanningen rond Taiwan. Want China beschouwt het eiland als een deel van China en voert een militaire druk in die regio op. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12-2, Ron de Wit

0: Als je niet genoeg kan krijgen van goede platen op de radio, dan zit je goed hier natuurlijk. Via deze gouden hoofdlengte van Melinda FM. Dat was daar net zo tussen 10 en 12 bij Dirk Smeets. In de Classics at Work en ook de komende 2 uur heb je prijs enkel en alleen jouw muzikale smaak op de radio. Welkom erbij allemaal.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: 11 mei vandaag. Het is vandaag de eerste dag van de ijsheiligen. Het is maar dat je het weet, hè.

In de jaren 90 waren deze twee voormalige barkeepers van de Lighthouse Family bang dat hun bitterzoete soul niet zou opvallen tussen al dat pop- en grunge-geweld van die tijd. Maar in 1998 kwam deze single hier uit de LP Postcards from Heaven. En het was meteen een bom destijds in de hitparade. De Lighthouse Family dus, hier bij Melinda FM. En ha, ja, nu de komende minuten gaan we het hebben over Elvis Presley. Want dat was toch wel de king of rock and roll. Dit zijn die van Prefab Sprout.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Meteor nog eens op de radio en zijn nachtregen. Nu vernoemd naar de klassieke John Wayne Western, The Searchers, richtte John McNally en John Pender in 1959 hun gelijknamige band op. In de jaren 60 scoren ze dikke hits, waaronder ook met deze hier, Sweets for My Sweet. Bijzonder lekker, maar slecht voor de tanden, nietwaar?
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog. Sweets for

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 11 mei vandaag, we starten onze historische nieuwsfeiten in 1940. In de Tweede Wereldoorlog bereiken de Duitse invallers het Albertkanaal bij hun inval in België. 1950, dan is er een mijngasontploffing in de Borinage in de Waalse provincie Genegouwen. Gevolg 130 doden. 1960, nazi-kopstuk Adolf Eichmann wordt in Argentinië door de Israëlische geheime dienst, de Mossad, opgepakt. 1988, voetbalclub KV Mechelen wint in Straatsburg de Europa Cup voor bekerwinnaars door in de finale Ajax te verslaan met 1-0 door een doelpunt van Piet den Boer. KV Mechelen is tot op heden nog steeds de laatste Belgische ploeg die dat heeft verwezenlijkt. 1995, Russische eenheden voeren zware bombardementen uit op stellingen van de Tsjetsjeense rebellen in het zuiden van het land. 2006, in Antwerpen doodt Hans van Temse, een jong kind van 2 jaar, en haar Malinese oppas en verwondt hij ook nog een Turkse vrouw. Vandaag 11 mei, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Zijn single I Just Might staat nog steeds te pronken in de top 5 van onze top 30. En voilà, zie, daar is al met de nieuwe single Risk It All was dat je hoorde, Bruno Mars.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Straks maak je bij mij kennis met de airplay van deze week hier bij Melinda FM. Eerst nog een oude hit van Dusty Springfield in de jaren 80, dankzij Stuck Aitken en Waterman. En ook dankzij deze Samantha Fox opnieuw in de belangstelling. Here's I Only Wanna Be With You.

0: Melinda FM, Airplay van de week.
1: De nieuwe plaat van Udo met Yamina. Het is een bijzonder persoonlijk nummer over een jeugdliefde die hij nooit vergat. Want toen hij 17 was, bleef één naam door zijn hoofd spoken.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: En ik wil het goed doen.
1: Al dus nog Luna en Pauzer. Het is vandaag 11 mei. Het is vandaag dag op dag. De sterfdag van de reggae-legende. En zeg maar icoon die muzikaal actief was. Vanaf de jaren 60 tot begin de jaren 80. Toen hij overleed op 11 mei 1981 op 36-jarige leeftijd. Ik heb het natuurlijk over Mr. Bob Marley.
2: Vandaag dag op dag overleed deze muziekartiest.

De topprinsesje Lene Marlin was dat en Sitting Down Here en dit eerste uur op maandag van Club De Wit gaan we afsluiten met deze pop-rockband uit L.A. In 1986 hebben ze maar liefst 2 top 10 hits te pakken, onder meer met Kiri en ook met deze plaat hier Broken Wings. Hier is toch Mister Mister. Tot zometeen, tot na het nieuws van 1 uur. Hey.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In het centrum van Antwerpen is een jongetje van 6 zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politieauto. Het gebeurde op de Frankrijklei tijdens een klasuitstap. Je hoort Cato Belmans van het parket.
2: Het is zo dat de politie melding gekregen had van een dronken bestuurder. Wanneer ze het voertuig hebben opgemerkt, hebben ze de achtervolging ingezet. En om die achtervolging te kunnen blijven doen, zijn ze moeten afwijken van de trambedding, waardoor ze ter hoogte van het zebrapad dan het kindje niet meer hebben kunnen ontwijken.
1: Het kind was even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De andere kinderen zagen het gebeuren en krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige licht gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen begint rond deze tijd de afscheidsplechtigheid voor mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week. Hij was nog maar 55. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
3: Een heleboel mensen zijn uitgenodigd vandaag. Veel familie en vrienden. Onder die vrienden natuurlijk ook heel wat bekende Vlamingen. Een deel van hen zal ook het woord nemen vandaag. Onder meer Piet Huizentruid zal een woordje vertellen over zijn vriend Hans Otten. Natalia gaat zingen.
1: Er is ook een rouwregister geopend voor Otten in zijn hotel in Antwerpen. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is, zegt Erwin Bosmans.
4: Het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat het ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen, een stuk lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
1: Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden er al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag ook felle buien, ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 2 uur, Ronde Wit. Melinda.

0: Daarnet in het vorige uur van Club De Wit hadden we het al over Stuck Aitken en Waterman bij die plaat van Samantha Fox. Wel, ook deze dame hier is muzikaal groot geworden onder de vleugels, de beschermende vleugels van dat producers trio. Kali Minauk was dat, Can't Get You Out Of My Head, kon je beluisteren.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze maandagmiddag nu met Olivia

van bij ons, die van Arsenal waren dat en Melvin. En trouwens, als je deze band eens live aan het werk wil zien, wel, vandaag kan dat op deze 11 mei. En dat meer bepaald in het Cactus Muziekcentrum in Brugge, want daar doen ze een try-out voor hun komende concerten. Er zijn niet veel tickets meer vrij daarvoor voor die try-out in Brugge. Nog enkele, je kan ze verkrijgen via deze website livenation.be voor de try-out van deze band hier Arsenal. Vandaag in het Cactus Muziekcentrum in Brugge.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: DNA was dat van Aaron Blommaert, nu een band opgericht in de zomer van 1974 in New York door gitarist Chris Stein en de toenmalige serveerster Debbie Harry. De Amerikaanse punk, pop en rockband die eind de jaren 70 en begin de jaren 80 een aantal grote hits scoorde met onder meer Denis, Atomic, Call Me, The Tide Is High en deze Heart of Glass. Ik heb het natuurlijk over Blondie.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Lekker swingen op deze maandagmiddag dankzij Afrojack. Dat was Never Forget You op deze 11 mei.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Holly Valance is jarig, de Australische actrice, maar ook zangeres wordt er 43. Apache Indian, de Britse DJ en producer, wordt er 59. En Christoph Scheider, de Duitse drummer bij Rammstein, wordt er 60. Eric Burdon, de Britse zanger van The Animals, wordt er 85. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Amerikaanse actrice en ook zangeres Sabrina Carpenter. Die wordt er vandaag 27.

0: Geboren in het Amerikaanse Pennsylvania op 11 mei 1999. Vandaag dus 27 jaar deze Amerikaanse actrice en ook zangeres bekend geworden als actrice door haar rol als Maya Hart in de Disney-serie Girl Meets World. In 2016 zette ze haar eerste stappen in de muziekwereld met dit keer als grootste hit tot nu toe. Sabrina Carpenter was dat. En Expresso.
1: Goedemiddag. Welkom bij Club de Wit.
0: Nu met een andere grote dame uit Amerika. Miss Chicone Madonna dus. Hier is In

0: Dek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

Een serieuze danshit vanuit de tijd toen ik zelf nog een stapje regelmatig in de wereld ging zetten. Dus men moet wel stellen, van heel wat jaren geleden deze 49ers, je hoorde Touch Me.

Monza, oftewel Stijn Meurers, dat was van Godloos. En tot zover Club De Wit voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne muzikale dag van. Hier bij Melinda FM. Te beginnen zometeen tussen 2 en 3 bij Stef Tielemans. En wat mij betreft heel graag tot morgen. Klaartje met deze hele mooie uit de jaren 80. De Commodores en Night Shift. Mom.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Ieper is opnieuw vandalisme vastgesteld aan een 80 jaar oude paardenkastanje in de binnenstad. In de stam zitten verschillende kapsporen en mogelijk is er een schadelijk product rond de boom aangebracht. Het stadsbestuur van Ieper heeft een klacht ingediend tegen onbekenden. Afgelopen zondag liepen 8500 deelnemers mee tijdens de Dwars door Brugge. Ze konden kiezen tussen 5 of 15 kilometer. Het loopevenement kende daarmee opnieuw een recordeditie. In Menen zijn een tiental vogels gestorven door vervuiling in de oude leienarm. Sinds vorige week drijft er vet op het water, vermoedelijk afkomstig van een kippenverwerkend bedrijf. De smurrie tast het verenkleed van watervogels aan en 3 dieren die zijn daardoor overgebracht naar het opvangcentrum in Oostende. Aan het Boudewijn Sea Park in Brugge heeft dierenrechtenorganisatie Bite Back geprotesteerd in het kader van de campagne Empty the Tanks. De organisatie dient opnieuw een klacht in tegen het park, omdat het het programma In het Water met Dolfijnen organiseert. In Schuiverskapelle bij Tielt is de Kapellekuswandelroute officieel geopend. De nieuwe lus van 10 kilometer loopt langs een tiental kapelletjes en wil de religieuze geschiedenis van het dorp meer bekendmaken en bezoekers uitnodigen tot rust en bezinning. In Brugge wordt er volop gerepeteerd voor de Heilig Bloedprocessie. Met bijna 2000 deelnemers wordt het een recordeditie. En in de stadshallen worden alle taferelen nauwkeurig voorbereid. De processie die vindt in Brugge plaats op donderdag 14 mei vanaf 2:30.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: In het noordwesten blijft het vandaag droog met opklaringen. De eerste regenzone die schuift echter geleidelijk naar Duitsland weg, waarna opnieuw opklaringen volgen. Later bereikt een nieuwe regenzone vanaf de Noordzee de kust en trekt deze van west naar oost door het land, met meestal lichte regen. De temperaturen die liggen tussen de 8 en 14 graden. De wind die waait matig aan de kust, vrij krachtig uit noord tot noordwest. Morgen dinsdag overheersen wolkenvelden in grote delen van het land en plaatselijk kan dan een buitje vallen, vooral in het noordoosten. Het blijft morgen ook fris met een maxima van 7 à 8 graden in de hogere gebieden en 13 à 14 graden in Vlaanderen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: winnaar van het Eurovisie Songfestival 1992 kwam uit Italië. De Italiaanse zanger Toto Cutugno met een tekst die ging over een verenigd Europa. Insieme was dat. Jawel, het Eurovisie Songfestival. Deze week zijn we helemaal in de ban van dat liedjesfestival. Morgen de voorronde, donderdag ook een voorronde. En dan zaterdagavond de grote finale in Wenen. We besteden daar deze week nog aandacht aan hier bij Matinee. Met straks om 14:30 een hele speciale Eurovisie Songfestivalplaat.
1: 2-3, dit is Matinee.

die platen maken vroeg hij de hulp van de Pat Metheny Group, David Bowie, met een hitsingle uit 1985. This is not America. Hey, fijn dat u meeluistert op deze maandagmiddag hier bij Melinda FM. Hoe was het weekend eigenlijk? Hopelijk alles goed geweest, goed ontspannen, klaar voor alweer een nieuwe werkweek. En wij begeleiden u daardoor met nu muziek van Mart Hoogkamer en Miss Montreal.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Het is wel een van die nieuwe platen, of toch recente platen, in onze playlist hier bij Melinda FM. Het was afkomstig van Zag John King en Get to Drinking. Zometeen gaan we naar 1978 met een inzending voor het Eurovisie Songfestival van dat jaar. En we, ja, we hebben daar een verhaaltje rond. Maar dat is voor zometeen. Eerst gaan we nog eens naar de jaren 80 en we laten ons meeslepen door die wondermooie plaat van Christopher Cross, Ride Like the Wind.

Afgelopen weekend kon je hem nog bewonderen in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen voor een grandioos optreden. Christopher Cross, we draaien hem nog eens met deze Ride Like the Wind. 1978 met Spanje op het Eurovisie Songfestival in Parijs met Bailamos en Vals, gezongen door José Vélez. Hij werd negende. Het is een romantische wals met invloeden uit de klassieke muziek, waaronder Johann Strauss. Het nummer combineert elegantie met die typische Eurovisie sound van de jaren 70. Voor Vélez was het een emotioneel optreden na een moeilijke periode. Hij gaf toe dat hij erg nerveus was op het podium. Toch werd het lied goed onthaald en blijft het een mooi voorbeeld van die Eurovisietijd. 1978, José Vélez, Bailamos en Vals.

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal.

0: snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok en volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies en Are You With Me? Het is te hopen, hè? En dat u natuurlijk ook blijft, want straks na 3 uur Luc de Lee, om 4 uur Jan Snel met de Spits, om 5 uur de Turbulentie Show met Jacques en om 6 uur dan is er alweer Dirk Smeet met heel veel informatie uit onze regio in Zicht op West, maar ook later op de avond, hè, om 8 uur alleen maar 80s in 80s at 8 en om 9 uur

Chaperone en The Giver. En daarvoor zat nog Stef Bos met Wat een Wonder. Jawel, het wonder is er. Zometeen Luc de Lee met de Rotonde. Dat betekent dat we aan het einde zitten van deze maandagse aflevering van Matinee. Morgen zijn we graag terug tussen 2 en 3. En dit is nog L. Stewart uit de 70s, Year of the Cat.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Het is vandaag 11 mei en het is weer maandag, dus dat betekent ook alweer nieuwe afleveringen van de Rotonde tussen 3 en 4. Blij dat jullie weer aan de andere kant van de radio zitten. Wij zijn er tot 4 uur. Welkom bij de Rotonde op maandag.

Rockmuziek uit 1979 van ELO of Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Morgenavond gaat onze Belgische inzending voor Eurosong haar kunnen moeten tonen in de halve finale in Wenen. Cecilia is bloednerveus, maar bereidt zich optimaal voor. Haar startnummer is 11 en met dit engelengetal zou ze dan ook de jury willen overtuigen. Of ze doorstoot of niet, dat zullen we morgenavond weten, want het wordt uitgezonden op tv vanaf 21 uur. En dit is muziek van Bazaar. Geef me alles.

0: we can dance all night.
1: Heerlijke muziek van Mr. Miles Smith en Nice to Meet You. Hoe gezond is het verkeer in jouw straat? Op 21 mei kun je dat zelf mee in kaart brengen tijdens straatwinken. Deelnemen is heel eenvoudig. Zet om 17 uur een stoel voor je deur, neem je telformulier en tel gedurende een moment alle voorbijrijdende fietsen, auto's en andere voertuigen. Vul daarnaast ook de Straat Oosveer vragenlijst in en geef jouw mening over de leefbaarheid in jouw straat. Hoe meer bewoners er meedoen, hoe duidelijker het beeld wordt van de verschillende straten en buurten. Inschrijven is heel eenvoudig via www.straatvinken.be. This is

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

We kennen vooral hun grote hit La Bamba, maar Come On and Let's Go was ook één van die feestnummers van Los Lobos. Voor wie het nog niet zou opgevallen zijn, maar in soaps als Thuis en Familie duikt nu ook regelmatig sluikreclame op. Het wordt een big business. Het zou voor bepaalde merkproducten een andere weg zijn om de consument te bereiken en de omzet dus te verhogen. Denk maar aan Beemstertas van Eddy uit Thuis of de Crown Cola die wordt geschonken in Jan en Alleman. Zelfs Dela Uitvaart, Jacques Chocolade en Teunie Steiner duiken op als sluikreclame. Toch wordt alles zorgvuldig in de gaten gehouden, want wie te ver gaat met zijn reclame riskeert een boete van 125.000 euro. Tja, maar wat is te ver? Problem.

Wij hebben even onze grenzen verlegd en meegegaan naar de horizon met Nick en Simon. Maak op een leuke en toegankelijke manier kennis met pickleball, de snelst groeiende racketsport die tennis, badminton en tafeltennis op een verrassend speelse manier combineert. Onder begeleiding van instructeur Kilian van Steenkisten leer je stap voor stap hoe verslavend en leuk deze sport kan zijn. Hij is wekelijks te beoefenen elke vrijdag van 15 mei tot en met 19 juni en het tijdstip is tussen 17:30 en 18:30. De kostprijs is €15, maar materiaal wordt wel gratis ter beschikking gesteld. En de locatie is Sporthal Ter Beke in Oudenburg. Alle info sportdienst@oudenburg.be. Muziek van Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight.

Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Een oude kraker van Roy Orbison die in 1988 heruitgebracht werd. California Blue. Jacques Vermeire gaat zoals geweten nog eenmaal in zijn personage van DDT kruipen tijdens naar zijn zeggen laatste zaalshow. Jacques zou met deze tournee op zijn 74-jarige leeftijd een punt willen zetten achter zijn carrière. Als hij er artistiek op vooruit is gegaan met dit project, zeker niet, maar financieel kan het wel tellen. De show trekt van 23 september dit jaar tot april volgend jaar door Vlaanderen met 50 shows. Tickets zijn te verkrijgen via jacquesvermeire.be. En dit is Gerbert.

Run, run, run. One Republic en Run, Run, Run. En misschien wel een goed idee, want onze collega's die staan klaar om het allemaal van ons over te nemen. Jeroen met regio-informatie en uiteraard onze collega Jan Snel met een nieuwe spits. We gaan eruit met een klassieker van Billy Paul en Only the Strong Survive. Tot morgen!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Aan de kust hebben zo'n 15.000 mensen deelgenomen aan de Belgian Coast Walk. Deelnemers die konden verschillende afstanden wandelen en genoten van stralend lenteweer. De organisatie die sprak van een topeditie. In Houthulst heeft Christophe van Brabander uit Roeselare het Belgisch kampioenschap ramenwassen gewonnen. Hij poetste 3 ramen in 16,80 seconden. En dat is zo'n 8 seconden sneller dan de winnaar van de eerste editie vorig jaar. In Brugge zijn 3 mensen afgelopen weekend gewond geraakt bij een botsing tussen een taxi en een bestelwagen aan de Hoefijzerlaan ter hoogte van de Bloedput. Niemand is er ernstig aan toe en volgens de eerste vaststellingen zou de taxi door het rood zijn gereden. In Brugge wordt er volop gerepeteerd voor de Heilig Bloedprocessie. Met bijna 2000 deelnemers wordt het een recordeditie. En in de stadshallen worden alle taferelen nauwkeurig voorbereid. De processie die vindt in Brugge plaats op donderdag 14 mei vanaf 2:30. Afgelopen zondag liepen 8500 deelnemers mee tijdens het dwars door Brugge. Ze konden kiezen tussen 5 of 15 kilometer. Het loopevenement kende daarmee opnieuw een recordeditie. In Menen zijn een tiental vogels gestorven door vervuiling in de oude leienarm. Sinds vorige week drijft er vet op het water, vermoedelijk afkomstig van een kippenverwerkend bedrijf. De smurrie tast het verenkleed van watervogels aan en 3 dieren die zijn daardoor overgebracht naar het opvangcentrum in Oostende.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: In het noordwesten blijft het vandaag droog met opklaringen. De eerste regenzone die schuift echter geleidelijk naar Duitsland weg, waarna opnieuw opklaringen volgen. Later bereikt een nieuwe regenzone vanaf de Noordzee de kust en trekt deze van west naar oost door het land, met meestal lichte regen. De temperaturen die liggen tussen de 8 en 14 graden. De wind die waait matig aan de kust, vrij krachtig uit noord tot noordwest. Morgen dinsdag overheersen wolkenvelden in grote delen van het land en plaatselijk kan dan een buitje vallen, vooral in het noordoosten. Het blijft morgen ook fris met een maxima van 7 à 8 graden in de hogere gebieden en 13 à 14 graden in Vlaanderen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Hey, jullie zitten, maar voor ons toch altijd een beetje moeilijk wat die maandag betreft om eens goed op gang te geraken. Simply Red was dat met Sunrise. En dit is Sam Veld. Hey,

Yarbrough and Peoples, daarmee gingen we diep terug het hitverleden in richting 1981. Don't Stop the Music. Kijk eens wie wij meegebracht hebben. Maxim, de nieuwe ster, toch alweer een tijdje aan het Vlaamse hitfirmament. Onder invloed.

Stevig werk van Avril Lavigne met Girlfriend. Ik heb een goed nieuwsbericht gevonden, tenminste. Ik denk toch dat het een goed nieuwsbericht is. Het domein van de Porcherie in het West-Vlaamse Sint-Eloys Vijven, dat is nabij Waregem, wordt vandaag overspoeld door tackles. De VZW Espoir, die mensen met een eetstoornis begeleidt, organiseert er vandaag het Tackle Festival. En daar komen zo'n 300 tackles en 800 baasjes op af. Ik vind dat goed nieuws. Gigi Perez, Sailor Song.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Uit 1980 genoemd, dit gerust maar een one-hit wonder. Freddy Aguilar met Anak. Ken je deze nog?

Eerst hadden we de Kreuners nog steeds verliefd op Chris Lomme. En daarna Louis Capaldi, The Day That I Die. En ik hoop voor hem dat dat nog wel even op zich laat wachten. Ik heb het weerbericht er even bijgenomen. Vandaag grijs, 11 graden als maximum temperatuur. Af en toe valt er wat nattigheid uit de lucht. Als je een vrije dag moet nemen en je kan zelf kiezen, ja, dan zou ik morgen inplannen. Dan wordt het 14 graden, af en toe wat wolkjes, maar vooral ook wat zon. Vanaf woensdag terug minder grijs en regen, heel de week lang.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op.
3: Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

Liquid Gold, Dance Yourself Dizzy. Ik vond hier een bericht over het Eurovisie Songfestival. Morgen is het zover. Eerste halve finale met België onder andere. Donderdag is er de tweede halve finale. En zaterdag de grote finale.

All My Life. Voor ons zit het er weer helemaal op. We zijn blij dat we het alweer overleefd hebben, deze maandagse aflevering van de Spits. Morgen zijn we er weer vanaf een uur of vier voor een nieuwe Spits.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale. Chris Delcroix.
2: Dan gaat het bijvoorbeeld ook van leraars die hierover getuigen dat sommige leerlingen van hun klas weigeren om over een zebrapad te lopen waar een regenboogmotief in verwerkt is. Die bijvoorbeeld protesteren tegen het feit dat er een paarse vlag of een regenboogvlag wordt uitgehangen in de Week van de Diversiteit. Dus het gaat om echt allerhande incidenten waar, het zij collega's, het zij leerlingen, het zij ouders, het toch nog altijd moeilijk mee hebben.
1: Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesselo gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt, de andere persoon werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. Het onderzoek loopt. In Tollenbeek in de provincie Vlaams-Brabant hebben vandalen zware schade aangericht in een kleuterschool. Het gebeurde afgelopen weekend, maar het raakt nu pas bekend. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 19 en 23 jaar. Je hoort Sabine Lieves van het parket.
3: Ze hebben een hele ravage aangericht. Ze hebben daar verfbussen leeggespoten. Er zijn daar toiletten vernield. Allerhande informatica-materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Heel de school is werkelijk kort en klein geslagen. Dus ja, er was ook absoluut geen mogelijkheid om vandaag de kleutertjes daar te laten schoollopen.
1: Voor de kleuters is opvang voorzien. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen doorgaan, ondanks de nationale staking. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet het geval. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Het is trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd. En tennis Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva, dat is het nummer 7 van de wereld. Het werd 2 keer 6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: Voor heel wat mensen is de eerste werkdag terug achter de rug. Met andere woorden, is alles nog oké met jou? Christopher Cross scoorde daarmee It's Alright.
1: De Turbulentieshow met Sjaak van Bellegem.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

Ze worden de dag van vandaag beschouwd als een echte hitmachine. Ze komen uit Duitsland. Dat was het succesverhaal van de Purple Disco Machine en All My Life. Al je Hansenleven luister jij naar de Turbulentie Show met Dan Hall en John Outs.

Door de jaren heen mogen ze toch wel beschouwd worden als een van de betere duets. Dat was Dan Hall en John Out met Out of Touch. De touch, dat voel je nu van Susie Quattro.

0: FM Airplay van de week.
1: De nieuwe plaat van Udo met Yamina. Het is een bijzonder persoonlijk nummer over een jeugdliefde die hij nooit vergat. Want toen hij 17 was, bleef één naam door zijn hoofd spoken.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

Elk moment muziek die je kent bij Melinda FM, met deze grote hit uit 1994 van Green Day en Basket Case. En dit is het succesverhaal van Else Moyer.

Jong Talent op maandagmiddag bij Melinda FM in die turbulente show uit Vlaanderen. Lisa Lewis, dat was Vleugels gespreid. Nu op naar de top van het uur met Martin Garrix.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale. Chris Delcroix.
2: Daar gaat het bijvoorbeeld ook van leraars die hierover getuigen dat sommige leerlingen van hun klas weigeren om over een zebrapad te lopen waar een regenboogmotief in verwerkt is. Die bijvoorbeeld protesteren tegen het feit dat er een paarse vlag of een regenboogvlag wordt uitgehangen in de Week van de Diversiteit. Dus het gaat om echt allerhande incidenten waar, het zij collega's, het zij leerlingen, het zij ouders, het toch nog altijd moeilijk mee hebben.
1: Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesselo gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt. De andere persoon werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. Het onderzoek loopt. En koning Boudewijn had geen weet van de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat blijkt uit een nieuwe biografie over Boudewijn. Lumumba was de eerste premier van Congo na de onafhankelijkheid van België en werd in 1961 vermoord. Volgens een onderzoekscommissie in 2001 wist koning Boudewijn dat Lumumba in gevaar was, maar dat klopt dus niet, zegt de auteur van de biografie Vincent Dujardin.
3: Het aantal foute aannames over de koning in het rapport is aanzienlijk. In het licht van de nieuwe archieven moeten de conclusies over de koning fundamenteel worden aangepast. Wat de koning wordt verweten en wat in feite is gebaseerd op een enkel brief, is simpelweg niet op zijn plaats.
1: Dujardin gebruikte onder meer het privéarchief van de koning, zijn agenda's en ook zijn dagboeken om de biografie te schrijven. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen doorgaan, ondanks de nationale staking. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet zo. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Het is trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd. En dan nog tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva. Dat is het nummer 7 van de wereld. Het werd 2x6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Zicht op West. Een blik op wat er leeft in onze regio. Met

is aangename muziek op de radio terwijl je naar huis gaat. In volle avondspits blikken we ook graag terug op de actualiteit van deze maandag 11 mei. Welkom in Zicht op West bij Melinda FM.

Maandag 11 mei, vandaag op de kalender. Het wielingenbad in Wenduinen is gesloten tot eind september. Het wordt gerenoveerd en het wordt energiezuiniger gemaakt. De technische installaties die worden vernieuwd. Er komen warmtepompen bij, zonnepanelen op het dak en een aantal zonneboilers. Het moet het allemaal maken naar een duurzamer zwembad. En veel meer energiebesparing op lange termijn voor het gemeentebestuur. Het wielingenbad in Wenduinen. De deur is dus gesloten van 11 mei tot eind september. Het is

Natalia, nu bij Melinda FM. Volgend weekend is het feest in Roeselare, want dan is er weer het Krottegem Festival. Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Op de Onze Lieve Vrouwenmarkt in het hartje van de volkswijk Krottegem kan je dan 2 dagen lang genieten van sfeer, muziek, gezelligheid voor jong en oud. Het is een gratis festival waar iedereen van harte welkom is om samen te komen, om te genieten van de warme en de lokale festivalsfeer. Het Krottegem Festival, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Alle andere activiteiten in de buurt van het verlengde weekend vind je op onze agendapagina www.melindafm.be. Zometeen om 6:30 de hoofdpunten van het nieuws uit West-Vlaanderen met Laura Brellingen, met C. Jérôme, met Clouseau.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.

lieve knipoog naar Umberto Tozzi, hè? Want die had er ook al een hele grote hit mee. Zelf scoorde ze later met Self Control. En dat is misschien een liedje wat we van haar iets beter kennen. Laura Branningham. En zo is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit West-Vlaanderen van vandaag. Voetbalclub Club Brugge heeft twee sterkhouders langer aan zich gebonden. Kapitein Hans van Aken en Brendan Mechelen hebben hun contract verlengd tot 2028. Volgende donderdag is er weer de bloedprocessie in Brugge. Meer dan 2000 deelnemers maken zich klaar om dit eeuwenoude erfgoed door de straten tot leven te brengen. De bloedprocessie in Brugge begint aanstaande donderdag om 2:30 aan den Dijver. En de vrije basisschool Weiland uit Nieuwkapelle bij Diksmuiden gaat definitief sluiten. Vanaf september stopt de school al met lessen voor het 5e en het 6e leerjaar. En een jaar later, op 1 september 27, sluit de school dan volledig door het dalend aantal leerlingen. Het nieuws uit West-Vlaanderen, hier bij Melinda FM, alweer vanaf morgenochtend 9:00.

Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.

Sarah en Steve. Even wuiven naar Ingeborg, als dat gebeurt. Volgend weekend dan is er weer het Foodtruck Festival in Zeebrugge. Ja, volgend weekend wordt de Seafront Site omgetoverd tot een echt openluchtfestival. Met een ruim aanbod aan foodtrucks, aan heerlijke drankjes, aan hippe beats die je daar zal horen. Heel wat kinderanimatie en vooral veel sfeer en gezelligheid van 14 tot 17 mei. Het Foodtruck Festival in Zeebrugge.

0: Michael McDonald, de stem van de Doobie Brothers en Patti LaBelle. On My Own, een hitje uit het begin van de 80's. En zo gaan we ook stilaan naar 8 uur. Het is nog eventjes hoor, het is nog maar 7 uur op de klok. Maar over een uurtje begint hier de muziek uit de jaren 80 te klinken. Melinda FM, elk moment de muziek die je kent. Ik wens je een hele fijne maandagavond. En als je nog activiteiten zoekt voor het komende verlengd weekend, www.melindafm.be.
1: Zicht op West. Het Actua-programma met Dirk Smeets. Hoor wat er leeft in onze regio.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: Mindset 9.
1: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

90s at 9.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De hevige brand in een woontoren in Gent is onder controle, dat bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Twee mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Je hoort Bjorn Brion van de brandweer.
2: We zijn begonnen met een buitenaanval en een binnenaanval. Een buitenaanval, dat is met een ladderwagen. Binnenaanval, dat is via de trappenhal. Er was veel rookontwikkeling in het gebouw. Er zijn nog verschillende hotspots, zoals dat heet, te zien achter de gevelpanelen. Dus mogelijk smult het vuur nog een klein beetje verder in de isolatie van het gebouw. Daarom hebben we geen enkel risico genomen en hebben we de totale evacuatie van het gebouw bevolen.
1: Ja, vermoedelijk ging het om een keukenbrand. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hanta-virus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het USA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen. Daar verblijven ze nu nog steeds, zegt Joris Monus van het Vlaams departement Zorg.
3: Als zij kunnen ontslagen worden uit het ziekenhuis, dan gaan zij naar huis en dan zullen ze daar toch 6 weken in thuisquarantaine moeten blijven. Zij mogen het huis zo weinig mogelijk verlaten en zij moeten hun contacten zoveel mogelijk beperken. Zij gaan dagelijks hun symptomen moeten monitoren, ook hun temperatuur moeten meten. Dat gaat dagelijks telefonisch doorgegeven worden.
1: Als ze wel besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen was zelf toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Je hoort advocaat van Bart Verhagen, Walter van Steenbrugge.
4: Het is heel goed verlopen. We hebben afgesproken dat het parket morgen zal communiceren, morgen voormiddag.
1: Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man van 37 die vorige week een explosie veroorzaakte aan het partijkantoor van D66 van terrorisme. Op het moment van de explosie waren er een tiental jongeren in het gebouw. Niemand raakte gewond. Het pand zelf was wel beschadigd. Hij blijft ook 2 weken langer in de cel. En sport, rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag dan maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. En het weer nog, vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.